0: bijvoorbeeld door rood rijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

Door een ander zit ik in de cel. Door een ander ben ik alles kwijt. 7 jaren zit ik in een hel. Maar hij kreeg zijn straf.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laagwater. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt.

0: Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur

0: De Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen, dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. De stranden van Zandvoort en de Rotterdamse wijk Nesselanden zijn allebei aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende onrust en overlast. In Nesselanden liep de situatie bovendien uit op geweld. Het is niet voor het eerst dat dat gebeurt. Vorig jaar bestempelde burgemeester Carola Schouten het strand van Nesselanden ook al 2 keer als risicogebied. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...

zijn. Maar een leuk cafeetje. Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

world. Everybody felt free love. Yeah! Then I've got a song.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. De stranden van Zandvoort en de Rotterdamse wijk Nesselanden zijn allebei aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende onrust en overlast. In Nesselanden liep de situatie bovendien uit op geweld. Het is niet voor het eerst dat dat gebeurt. Vorig jaar bestempelde burgemeester Carola Schouten het strand van Nesselanden ook al 2 keer als risicogebied. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
2: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
4: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
5: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de uitverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
5: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
13: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
14: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
15: Gritter Chalets en Staakcaravans.
14: Kijk op grittercaravans.nl.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja.
16: Waar bel je nu mee aan?
17: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
20: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
25: Hits. Das Radio.

0: speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
1: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sean in Drouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl bij Sean.
0: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
3: De Hits Drive-In Show.
4: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berens, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
3: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
6: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
7: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
8: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
10: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
11: Hey Niels.
12: Hey Mooi.
11: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
12: Klopt.
11: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
12: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
11: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
12: Zeker te weten.
11: En kijk op nieuwslubbers.nl.
13: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
14: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
15: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal alle soorten

0: ijzeren balken en bouwmatten, ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
1: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. Rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft gisteravond een vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
5: Dat zijn temperaturen in het vooruitziet. Heb je nou een zware baan? Begin dan een uurtje eerder en ga gewoon 3 uurtjes eerder naar huis. Makkelijk. Oh nee, om 9 uur is het officieel weekend, hè, volgens Baptist. Mensen, 7:03. Het is vrijdag. We beginnen de dag rustig en ontspannen. Want ik heb rondom het verkeer geen meldingen. Heb jij wel meldingen? Nou, dan weet je het, hè. Verzoek, groet of felicitatie. We behandelen alleen maar de gesproken appies. Want dan is iedereen happy. Spreek het in op 085 114 39 39. Tot 9 uur. Verzoek vrijdag. Ja. Precies. Nou, dan moet die er even uit, denk ik. Even kijken, gooien we die eruit. En dan... gooien we die er ook uit. En dan gooien we die eruit. En dan gooien we die eruit. En dan gooien we die er ook nog even uit. En als het goed is, ja, dan zou het nu moeten beginnen. Maar hij doet het niet op een of andere manier. Even kijken wat hij doet als ik op de automatische piloot druk.
6: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
7: Je vindt jouw stijl Bijson.
8: Diana Bertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Bertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. Rick Kamphuis Transport.nl.
9: Iedere laatste!

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Ah, goedendag en Wimpy. Ik zat te denken aan een mooi truckersplaatje. Doe maar hem, ik weet niet of je deze hebt. Maar doe maar hem dik fijn met de vrouwen en het asfalt. Ik wens jou een goed weekend. Mooi.

0: ben een paar aan het drinken en ik ben een paar platen aan het draaien. Luister mee, jongens. Ik ben hier,
1: Ja, en dan is het alweer de laatste vrijdag van de week, hè. De luisteraars en amateurs. Goedemorgen, het is 10 minuten over 7. Drenthe Draait de Hits, oftewel Verzoekvrijdag. Lekker geslapen. We gaan een warme dag tegemoet en hou er rekening mee. Veel drinken, hè, dus... En ook goedemorgen tegen de nieuwe luisteraars via de FM in de Achterhoek. Gisteren is de zender 92.3 in de Achterhoek aangegaan. Ja, en zo volgen ze langzaam maar zeker al die frequenties die we in september via de veiling hebben mogen bemachtigen. Ja, en het hangt niet alleen van ons af, want ja, dat is altijd wel zo. Hè? Dan zet je een mast aan en dan ben je er trots op als radiostation. Dat zet je dan op je site. En dan meteen opmerken, ja, maar hoe zit nou met Assendaan? Rustig mensen. Wij kunnen niet alles tegelijk en wij zijn ook afhankelijk van andere partijen. We zijn ook afhankelijk van stroom. Er moet ook overal stroom liggen en dat is ook een probleem tegenwoordig. Je kunt niet zomaar een stekker ergens insteken. Nee, we leven in 2026, maar er wordt aan gewerkt. Ook Assen en al die andere zenders, die gaan binnenkort allemaal aan. Alleen het heeft zijn tijd nodig. 92.3, goedemorgen in de Achterhoek, ook nu te verluisteren. Hits en de komende 2 uur ook voor de Achterhoek verzoekjes. Dus heb je een groet of verzoek, spreek het in, want we behandelen alleen maar gesproken berichtjes. En die kun je, dan kun je jezelf terug horen. En heb je dan een groet, een verzoek of een felicitatie? Spreek het in en stuur dat appie even deze kant op 085-114-39-39. Het wordt een prachtige dag, maar hoe gaat het weekend eruit zien? Het actuele weerbericht gaan we over een half uurtje ook met je doornemen. En we hebben natuurlijk het een of het ander. De laatste plaat, iets voor 9. Dat zijn 2 totaal verschillende platen. Maar ja, ze komen allebei wel eens voorbij hier op Hits. Dat is het leuke aan dit radiostation. Het zijn niet alleen maar piraathits. Maar het zou vandaag ook maar zo een dag kunnen zijn dat we AC DC gaan draaien. Highway to Hell. Ja, of toch een piratenklassieker van de Inventions. En dromen is dromen van jou. Maar goed, dat is pas om 9 uur. Ik kom er zo meteen op terug. Eerst naar de verzoekjes.
2: Goedemorgen, Wim. Hier Snipso, dat is radio weer. Draai maar een mooi plaatje voor de jongens van Gildersbouwbedrijf Emmen en mijn collega DJ van Hitgolf Radio. Je moet een plaatje weten van de Creedence Lodi. Prettige dag allemaal en fijn weekend.

Goedemorgen Wim, Karel hier is hier even vanuit Bellingwolde. Zoals de Zillertaler Sussen jegen wel willen draaien met vraag die het zigeuner in. Even speciaal voor alle collega's van Zuur, Versparing Techniek BV te Hogezand. En ik alvast een goed weekend Wim hè. En neem er maar even op, het wordt prachtig weer voor de ogen. Joe!

0: Wij maken geen hits, wij draaien ze. Hits, dat is radio.
1: Ja, Wim Drent en Schultz, goedemorgen jongen hier aus Nieuwedingen. Kunnen ze aan de platte draaien van Toon en de Ryokos? Neem me mee, kapitein. Dankeschön, een schönes Wochenende. Grüße, Harm Jan.

0: Het is 10 november. En ja, geweldig hè. Dat kan alleen maar op Hitsdals Radio. Muziek van de Inventions en AC/DC. Het zou eigenlijk beide kunnen. Alleen vandaag wil ik van jou weten welke zou je willen horen. De laatste plaat voor de verzoekvrijdag op deze laatste vrijdag van deze week. Sterker nog van deze maand, want het is alweer 29 mei. De Inventions, dromen is dromen van jou. Of toch een beetje rock and roll van AC/DC en Highway to Hell. Je weet het hè, onze poll. Die kun je vinden op onze Facebookpagina van Hitsdals Radio. Daar kun je stem uitbrengen. En de plaat met de meeste stemmen gaan we om 9:15 dan tellen. En om iets voor 9:00 dan gaan we hem draaien. En om 9:00 Baptist FM. Maar tot die tijd verzoekjes.
1: Goedemorgen Wim. Zou je voor mijn vrouw even een hartje van goud willen draaien in aan de uitvoering van Marianne Weber? Hey, groetjes en fijn weekend jongen. Ja.

Goedemorgen Drent, we luisteren weer mee in de auto naar het werk. Bij Bedeken en Trapel. Kan je liedje draaien van Janna Sierster? Goed, een badje FM, het mooie ontspellen.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
6: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.

0: De Hits Drive-In Show.
1: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
0: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
4: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen. En waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op Bourtange.nl.
5: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westernwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
6: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
7: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
8: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
9: Morgen. Het is verzoekvrijdag en ik kan je vertellen, je hoeft geen verzoekjes meer te sturen. We zitten al vol. Ja, het is druk vandaag. Ik neem je even mee naar de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Tussen het knooppunt Oud-Dijk en het knooppunt Velperbroek. Wegwerkzaamheden. Het traject is daar gedeeltelijk afgesloten. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid naar omgeleid. Doe je dat niet, kom je in een file terecht van 58 minuten. Ja, dat gaat nog duren tot vanochtend een uurtje of 10. Dus omrijden zou ik zeggen. Dan de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen Tiel West en de knooppunt Deil. 2 kilometer file. Wegwerkzaamheden. Je wordt daar ook omgeleid. Gaat ook nog tot 1 juni duren. Dan, je weet het, op de A28. A28 wordt gewerkt tussen Vluitenberg en de knooppunt Hogeveen. Ook dat gaat nog duren tot 8 juni. Op de A30 tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Ook afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. En dat met deze temperaturen. Heerlijk. Verdere melding heb ik niet. Zit even te checken. Snelheidscontroles. Nee, daarvoor is het nog te vroeg. Dus we gaan terug naar de verzoekjes.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs

0: Dit. Dat is radio.
1: Ja, goedemorgen op deze vrijdagmorgen. Verzoekvrijdag. Nou, komt je maar even door hoor met Gijs de Vormer. Zomaar op een zondagmorgen.
2: Goedemorgen.

Goedemorgen, ik wil even de groeten doen aan Renzo en Harm Jammer in een prettig gedrag wensen. En graag een liedje van Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Goeiedag.

0: Henkie Wijngaard ook al 80 geworden. Geweldig. Met de vlam in de pijp was een van de eerste, 1978. Dat is al een tijdje geleden. Verzoek vrijdag zit vol, dus verzoekjes sturen heeft geen zin meer. Je kunt het vanmiddag tussen 3 en 6 bij Herman even gaan proberen. Maar in de ochtend zitten we nu al vol. Het is een drukke ochtend. En het is vrijdag, dus vlak voor het weekend. Hoe gaat het weer eruit zien? Nou, vanochtend op deze vrijdagochtend zijn er naast zonnige periode ook velden hoge en middelbare bewolking. Verder is het vooral in de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui of onweersbui. Er loopt de temperatuur wel snel op. Maxima liggen vanmiddag tussen de 23 en lokaal zelfs 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui dan wel toe. In het binnenland lokaal mogelijk met zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Na de buien draait de wind naar het westen en koelt het ietsje af. Eerst zien en dan geloven natuurlijk. Zaterdag, de dag van morgen. Veel zon, maar in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan ook weer 22 tot 28 graden. Ja, daar word je warm van, hè? En zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land. Er staan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt de zon en ook geregeld op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans. Op stranden wordt het dan 17 graden. Landinwaarts op de zondag ook nog 20 tot 25 graden. Dus de warmste dag vandaag.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Goedemorgen. Graag een plaatje voor iedereen van Gerts Zwinderen BV. Even een plaatje van Eddie Rabbit met Driving My Life Away.

0: rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, Das Radio.
1: Hoi Wim, Henry. En mooi plooien voor een jongen van Nibbeltje die van omgroot feest hebben in Midwolle. En dan wordt een mooi plooien weer van Moewijk met 80% van je fans. Bedankt, hoi.
2: Je zit te wachten.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Hey mannen!
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja, dus...
15: Aldi. Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
16: Oud ijzer en metalen... Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je €100 aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis... En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
21: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
22: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
23: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam?
0: Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
23: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van Ledhandel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische ledverlichting. En Ledhandel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar Ledhandel24.nl.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
26: Reparatie, onderhold en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
27: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
28: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
29: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De omstreden bezuiniging van ruim €170 miljoen op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse

0: gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De stranden van Zandvoort en de Rotterdamse wijk Nesselande zijn allebei aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende onrust en overlast. In Nesselande liep de situatie bovendien uit op geweld. Het is niet voor het eerst dat er strenge maatregelen gelden in de Rotterdamse wijk. Vorig jaar bestempelde burgemeester Carola Schouten het strand van Nesselande ook al 2 keer als veiligheidsrisicogebied. Destijds gebeurde dat omdat er signalen waren dat er grote groepen jongeren naar het strand wilden komen. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Ja. Dus de boetes in Nederland worden nog hoger. En die zijn al hoog, zeg. De begroting, ja. Als ze nou eens minder geld gaan uitgeven, dan... Ja, oké. We gaan naar de A12, Duitse grens, richting Arnhem. Tussen het knooppunt Oud-Dijk en het knooppunt Velperbroek. Nog steeds 11 kilometer file, 60 minuten vertraging. Afgesloten, verkeer wordt via de af- en toerit geleid en omgeleid. Dat gaat nog tot 10 uur duren, maar jij staat er sowieso al een uur in de file. Dan Nijmegen richting Gorkum op de A15 tussen Tiel-West en het knooppunt Deil. 2 kilometer, ook in verband met wegwerkzaamheden, ook daar word je omgeleid. Dan gaan we even verder scrollen. Heb ik geen meldingen? Nee, geen meldingen in ons uitzendgebied. Even kijken naar snelheidscontroles. Die zijn er ook nog niet. Die zullen ongetwijfeld straks gaan komen. Terug naar de verzoekjes na een paar boodschappen.
2: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rij

0: aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
1: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
1: Leijenberg, die van die garagedeuren.
3: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelslijtdeuren.
1: Juist ja.
3: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
4: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
3: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
6: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
7: Ik ben er helemaal klaar mee.
8: Nou, ik ook. Laten we een Nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
7: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
9: VLM Kozijnen.
8: Kwaliteit die blijft.
10: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl.

0: zo klaar met lange levertijden?
1: VLM-kozijnen leveren kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
2: VLM-kozijnen.
1: Kwaliteit die blijft.
3: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
4: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
5: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veeg

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Drent, die old Duitsers boende. Kun je voor alle collega's van mij een van de hand special equipment in Stadsknaal zijn mooie polkaatje draaien. Voor deze keer even, dat lukt wel even. Hè. En ook even speciaal even voor Thijs ook, want die werkt vandaag heel langzaam. Dus voor hem, ja. Nou, mooi!

Hey Drent, goedemorgen. Wil jij even een plaat draaien voor alle collega's van het transportbedrijf Zwama? En dan de plaat van de Spitfires, mooie buren. Groeten, Joost.

0: Wil je nog meer hits? Check dan onze app in de App Store. Of kijk op hits.nl. Hits, dat is radio.
1: Ja, goedemorgen Wim. Zou je voor mij even een plaatje van Erwin Rozema kunnen draaien? De weg terug naar jou. Bedankt. Groet voor iedereen.

0: Erwin zonder Deborah.
1: Aan het einde van de weg terug naar jou.
0: Maar op solo, Erwin Rosema, de weg terug naar jou. En dat op de Verzoekvrijdag. Het is time of time.

0: Het is Time of Thunder. 18 over 8 op de vrijdag, verzoekvrijdag. En het gaat een warme vrijdag worden. De laatste dag voor het weekend. Voordat het zometeen om 9 uur Baptist het overneemt, gaan we een van deze twee platen voor je draaien. En ja, dat zijn twee totaal verschillende platen. Maar ja, dat kan bij ons als hits. Hè. Je hoort hier alles voorbij komen. Tuurlijk, de hoofdmode ligt bij Nederlandstalig. Maar af en toe een ACDC tussendoor moet ook kunnen. Misschien vandaag ook wel, want de keuze is aan jou. Highway to Hell of toch The Inventions. En dromen is dromen van jou. Heb je er een mening over? Ga dan naar onze Facebookpagina. Daar kun je stemmen op de poll, maar doe het wel voor 8:45. Tot 9 uur. Verzoekjes. Je hoeft geen verzoekjes meer te sturen. We zitten al lang vol, maar luister maar. Hier is het volgende verzoekje alweer.
1: Goedemorgen. Ik wou graag een plaatje aanvragen voor alle vrijwilligers van All Alive. En ik wou ze een hart onder de riem steken voor hun goede inzet. Groetjes Marjaan en draai maar een mooie zomerse plaat.
2: Goedemorgen, kan ik even een plaatje aanvragen van Piet Veerman, Take Me Home. Groetjes even van Angela. Goedemorgen.

0: Drenth draait hits met Wim Drenth.
1: Ja, nou een goeie morgen, Wim. Harry aan deze kant. Even een plooitje voor alle chauffeurs. En met speciaal in van Henkie Mattens. Die oude betonridder. En dan maar een plooitje van de Rio. Een jongen van Jan Boezeroen. Hoor je nooit meer in een plooitje. Dus, hey, goud weekend. Succes met het programma. En nou de groep maar in Manny Baptiste straks, hè. Die malen die zal straks wel zo op de brommen eraan komen. In een keurde boksen, denk ik. Maar het is mooi weer. Groeten. Mooi.

0: hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkent installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau.
8: Mediamarkt. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
9: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
10: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
9: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
10: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
9: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
11: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
16: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Aumont.
15: Je vindt jouw stijl bij John.
16: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19. Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
17: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Half negen geweest, zometeen de laatste verzoekjes voor de vrijdagochtend. Eerst neem ik even mee naar de 28. Het is de laatste file die mij bekend is. Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Op dit moment 5 kilometer file en 8 minuten vertraging. Ja, ik dacht al. snelheidscontroles. Onder andere op de A7 Heerenveen richting Groningen kom je tussen Marum en Boerakker bij 177.3 een snelheidscontrole tegen. Hebben we nog meer? Ik zie nog staan Grauw richting Akkerum. Dat is de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij 61.7. En nog meer? Nee, meer hebben we niet. Dus dat waren de laatste voor vanochtend. Terug naar de verzoekjes. Even kijken. Oh ja. Ja, is ook zo. Nou, dank u wel.
11: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits.
1: Hits.
0: Das Radio.
1: Wim, ik weet niet dat bellen, maar ik stuur je een spraakberichtje. Maar heb je voor mij wel het leuke plaatje? Ik bel je zomaar even op van Gordon. Alvast bedankt. En de groetjes, de jongens van Geugies. Yo.

Goedemorgen, Wim. Draai maar een mooi plaatje vandaan naar binnen. Groeten vanaf mijn binnenvaartschip vanuit Luik. Ik luister al vanaf het begin. Fijne uitzending.

Goeiedag Hendrik. Mag ik wat mooi blokje aanvullen van Gigi D'Agostino, Le Motorjour. En zoals Herman altijd zegt, de Bermuda-versie. Dankjewel alvast, goed weekend. Hoi.

Het is Time of Thunder. Ja, één plaat hebben we nog te gaan en dan gaat het gebeuren. Baptiste Webb op de vrijdagochtend. Ik wens ze nu alvast heel veel sterkte. Ja. Eén hebben we nog te gaan en dat was hem, de verzoekvrijdag. Ja, we zaten overvol, dus meer verzoekjes lukt gewoon niet. Je kunt het vanmiddag opnieuw proberen tussen 3 en 6 bij Herman Schoonmaker. Hij gaat je de officieel het weekend in begeleiden met de vrijdagmiddagborrel. Inclusief borrelhapjes en bitterballen en dat soort dingen. Maar wat betreft de ochtendshow zit het er bijna op. We hebben nog één plaat te gaan. En dat is van het ene uiterste naar het andere. Het een of het ander. De Inventions. Dromen is dromen van jou. Of AC/DC en Highway to Hell. En de stemmen zijn inmiddels geteld. Dankjewel voor het meedoen. Dankjewel voor het luisteren. En ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier bij Baptiste FM. Maandagochtend zijn we er weer om 7 uur met een nieuwe aflevering van de ochtendshow Drenthe Draait Hits. 58% van de stemmen. Ik denk dat er... ik had gedacht dat er een grote verschil zou zijn, maar dus niet. Ja, dat is het leuke aan hits. Je kunt van alles verwachten en jullie willen ook van alles, want er is op beide platen dus veel gestemd. 58% van de stemmers op de ene en 42 op die andere. Dus zo groot is het verschil dan niet, hè? Maar hebben jullie nu gekozen voor een piratenklassieker of toch voor een lekkere rock'n'roll plaat op de vrijdagochtend? Ah, ik had het wel gedacht. De Inventions. Mensen, de groeten aan Baptiste. Fijn weekend en tot...

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Hey Niels.
3: Hey Moi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
4: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
5: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
6: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op Belsimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij Belsimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring videodeur.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
14: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
15: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8400. Meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
19: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijden.
20: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
21: Gritter Chalets en Staakcaravans.
20: Kijk op grittercaravans.nl.
22: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
23: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
0: Goedemorgen, Wimpy. En dat is dan weer tijd voor koffie.
1: Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om

0: snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen.
1: Jongens, wel zitten
0: de minister sprak met de medewerkers van het COA en met de asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare voeren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 24 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
2: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
3: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en Slapen.nl.
4: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Ik ben er helemaal klaar mee.
7: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM Kozijnen.
6: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
8: VLM Kozijnen.
7: Kwaliteit die blijft.
9: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
7: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw Nijbegun subsidieaanvraag.
6: En je ontvangt 30% subsidie.
7: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
6: Ja, gewoon.
8: VLM Kozijnen.
7: Kwaliteit die blijft.
10: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
11: Je badkamer volledig en vakkundig innoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
12: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
13: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
14: Dit moet stoppen. Ik volg ervan.

0: Je volgt verkeersinformatie voor de mensen. Bijzie, je bent onderweg aan het strooien. Hoe is de situatie in Nederland? Over. Oh. Bijzie.
1: Een en al drama hier, hè. Overal files, zolders binnen op.
0: Ach, toreel. Overal files en zolders binnen op, jongens. Bijzie, het is nog steeds geladen op de weg. Voor rust op dit moment, zeg maar.
2: Balkenbrimoes met was, brood met schrammen. En de steen nog
1: zit. Nou, ongeveer rood van Antroffelknol. Maar zo richting Vrieskalo, hè.
0: Ah, mooi, hè? Mooi dat ze ook in. Op de Robbenknol is het dus glad, luisteraars en amateurs. Zandberg ook, en dan zo richting Vriesklo. Dus ik zou zeggen, de groep neemt me aan Greta. En zeg maar dat ik op Titus ben, misschien. Ja. Wacht even, jongens, hoor.

Net hem Eurenk was op de brommer onderweg. Mooie discotheekpraat van Bermuda, hè? Mooi feest hebben we toen aan, hè, bij Bermuda. Mooi bij jou, ging er dan weg, hè? Maar goed, dat is al lang geleden. Het is nu weer een dag later. Op stuk of wat. Het is tijd voor de ochtendshow Baptist FM in stereo en RDS. En we zeggen ook even tegen alle nieuwe luisteraars in de Achterhoek. Koekoek! Aju! Dit is Baptist FM in stereo en RDS. En we hopen dat we geen storing veroorzaken, ook niet in de Achterhoek. En dat alles in spraak goed en duidelijk overkomt, hè. Kom maar even met rapport deze kant op, jongens. Want het is alweer 9 uur. Wat mij betreft is het weekend, zeg maar tegen de baas. We gaan nog een minuutje lang haakbal meten. Een flesje bier erbij, want het is mooi weer. En dan om 10 uur richting Moeder de Vrouw, hè. Het is Sloes. Wochenende. Hoog die hende. Ja. Yeah. Maar wees erop vannacht bij het Trapelkanaal. Zandberg is glad. Mijn bijsje is onderweg om te strooien, hè. Dus kwam het allemaal goed, ja.

Zo. Pak me dan even hier, jongens. En dan gaat het los, hè. Even kijken of er wat persoonlijke berichtjes binnenkomen van de mensen. Oh, Bliksem, het is al droog. Ik mag gas geven.

Zo maar even jongens. Voor de oude bliksem. Evert, goeiedag even. Ook even goeiedag vanaf deze kant. Zou je, ik holler met mijn brommer op van de Dutch Boys kunnen rijden? In verband met de brommertoetocht van morgen. Hoe is er morgen een brommertoetocht? Ik weet van niks. Ben ik weer niet uitnodigd? Ben ik weer niet welkom? Kost zeker te veel dreugen. Gaakbalontwikker en dreuge worst. Goedemorgen, zou je voor Enzo en Dennis, Leo van Holland en de Slijpers in de Parenclub willen draaien? Parenclub, paardenclub, zeker, dat is zeker wat anders. Ze zijn op terugweg van een week Egypte. Groetjes Fenna, maar als je onderweg bent van Egypte deze kant op, dan duurt ze dat je niet over die paardenclub. Parenclub, wat is dat een parenclub? Paarden, zeker, van paarden. Wat, ik heb er ook al geen verstand van. Even een groet doen aan Gert-Jan Eefting, de tuinman. En dat hij het gras van de golfbaan wel netjes maait vandaag en geen rare figuren maakt. Groetjes van je allerliefste nichtje. Oh, doet hij dat? Met die grasmaaier allemaal rol. Och, oh, je moet je doodschool. Ja, maar dat is ook niet veel zoes hoor, die Gert-Jan Eefting. Kun je even de groet doen aan de hovenier van Groendoen? Nou, hovenier van Groendoen, je kreeg de groeten. Staat niet bij van wel? Maar goed, het is overkam, hè. Vragen ook in jouw kant op, hè. Evert, wil even zeggen tegen Stijn en Pieter halve liter zeggen dat ze 125 vierkante meter stenen erin trappen voor 12 uur. Ik heb zin in bier en patat. Groeten Oostveen. 125 vierkante meter, er heeft meer voor 12 uur, jongens. Ah, oh, dat kan wel. Gaat allemaal automatisch tegenwoordig. Ja, Pieter, oké, knopje drukken. Heb ze geen doodbare licht erin, hè. Goedemorgen. Zou je voor onze Poolse collega Piotr even de vogeltjesdans willen draaien? Groeten van de jongens van Veningabouw. Maar dan gaat die Pool aan dansen, zeker. Gaat die Pool dan de vogeltjesdans doen? Kurwa. Ach, te lief. Wat ook allemaal verkeerd, jongens. Mooi, Popke Nadals. Wil je even de groeten doen aan Tuma FM? Graag een plaatje van Bertus Sigma met Mercedes-Benz. Groeten van de vrolijke pater Ruud Zoldkamp. Boy. Jongens, je moet niet al plootjes aanvroegen, want die kinderen ze toch niet eruit. Want alles die dat draait, wat nu al aangevraagd is, een cirkel vol. Ach, je snapt er ook niks van, hè. Nou, de volgende gaat ook weer. Plaatje van Eentje Wijngaard, schilder van Gods. Voor Eiken Schilderwerken, Radio Strompomp uit Klazineveen. Weet je wat, ik draai ze allemaal wel even. Ik mix ze wel even, want dat is een van mijn kwaliteiten, hè. Mixen heb ik van discojockey Herman geleerd. Dus ik mix al die verzoekjes dat ik er nou door heb, wat min ook hoor. Ze beginnen met een mooi plootje van de Dutch Boys. Come on. Oh, hij wil niet starten. Oh, dit is een zondag. Poeh, Maxi zeker. Oh,

0: was even te snel, hè? Ik moet tot 4 tellen. Disco Jockey Herman zegt, je moet tot 4 tellen om in de maat te blijven, hè? Dus 1, 2, 3,
1: 1,
0: nee, wacht even, we mogen nu. 1,

0: Wat is er nou? Ik ben aan het mixen. Ik heb helemaal geen tijd. Wat is er?
1: Oh, het is staaf mixen er weer aan.
0: Even. Ja, heus toch. Ik heb daar zeker draag, maar wat is er?
1: Ik wil even wat vragen. Die man die net door het nieuws heen zat te zingen, wie is dat? Want die heeft talent. Die moet er wat meer mee doen, vind ik.
0: Oh nee, die hebben ze al doodgeschoten. Die is dood. Die hebben ze doodgeschoten. Er was niks.
1: Oh, ja, die, dat is wel heel jammer. Dat ja, wel jammer. Ik denk, wat een mooie stem.
0: Ja, dat nee, dat, ze hebben op een gegeven moment hebben ze gedacht, maar hij dronk zoveel dat ze denken van dit kost de maatschappij te veel geld. We hebben hem doodgeschoten.
1: Oh, nou dan weet ik dat. Nou ja, ik was zeggen.
0: Ja, tjeu.
1: Ja, die jachten. Wat voor

Hey kerel, we willen even aan de kant draaien met Joving en de Voetenbietels. Voor alle collega's van Renewie. Groeten Arnold. Ah, ik wil net die andere draaien, nu de bochten. Was wel de even, nu de bochten, die is ook zo mooi. Aan nu de bochten, mijn jou. Oh, die is van de Bukkers, dat is wat anders, hè. Ik kom een beetje toezen. Ah, dat is wel een mooi broodje trouwens, hoor. Kijk, dit is hem al. Ha, ik mix hem gewoon in. Ik heb me niet schild. Jo vind ik ook nog wat zuinig. Dat is net als sneeuwbaltrio, hè. Die vloog ook in de bochten. Och, drama, man.

0: Herman is er uit. Ik ben ook een beetje bij de Boon Rock aan het mixen. Daar kom je al gauw door, moet ik zeggen.
1: Ja, mixmarathon.
0: Ja, nee, want ik kreeg zoveel verzoekjes. Ik denk, nou, als ik ze allemaal maar draai, dan red ik dat niet. Dus ik mix in ook, maar ik ben nou ook... Ik heb een beetje oefend met die Boon Rock Barrel en zo. Dat gaat me goed af, of niet?
1: Ja, dan moest je 1, 2, 3, 4, maar dan in dialect moest dat zelf, in Grunners.
0: In Grunners of in 1, 2, 3, 4?
1: Ja, alleen op die Boerenrak.
0: Oké, ook daar was ik nooit.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Bedankt. Hoe is verder met mij?
1: Ja, wel houd.
0: Oké, bedankt. Ik trap hem door de bollen. Zo. Jongens, we moeten hem terug naar de verzoekjes, want ik heb de hartstikke drang, hè. Het was disco-jockey Herman, hij is vanmiddag ook op de radio. Hij is van die piratenuur-toestand, hè, piratenuur. Daar zit hij ook in. Die kan alleen maar maxen onder invloed, hè. En als Henk Wijngaard voorbij komt met meisje, dan moet Danny Blom die moet naar het wc. Dat is altijd hetzelfde. Dan loopt als een gek van het podium af en dan moet hij pissen. Ach, wat een drama, die piratenpowerbarrel, jongen. Kun je even tegen Kevin zeggen van het magazijn dat hij het pils even koud moet zetten voor vanmiddag? Kevin, van het magazijn, je moet bier even koud zetten. Evert, onze poes en buurmanskater. Kun je die voor me draaien? Groeten van Dennis van Zuiderkom uit Rapel. De achterbuurman van Herman. Oh, woon jij ook in die achterbuurt? Achterbuurman woont in de achterbuurten, toch? Dennis van Zuiderkom, ik zal onze poes erin bijpakken. Ja, de plooitje bedoel ik, hè. Vanuit Trapel, hè. Uit de achterbuurt, hè.

Ik denk dat de nieuwe luisteraars in de Achterhoek dit ook wel kunnen waarderen. Hè? Stukje mixen op de radio, dat hoor je ook niet iedere dag. Dus, ja, want ik kan alleen maar wat van leren. Hè? Goedemorgen Evert, even een plaatje van wat is dit nou even een woord? Bruto sociale... Sociale producten. Van Geier. Ja, kom op, nou, wat ben je dat nou voor verzoekjes? Voor alle collega's van Heigro en Wietse Walda Metselwerk. Van Andries en Sander. Nou, ik heb dat broodje bijna oefenen hoor. Met die metsel. Stutsen. Ach. Evert, graag even de groeten doen aan mijn fijne en overzegste collega Mark van Denzel, Beunaars van Noorden. Kijk jongens, dat moet deugen hè. Geld maar rond. Ik wil even de groeten doen aan Christian Snijder. Het is een tuinman met charme, net als jou, met al door dat grasmijn. Als je dat nummer tussendoor kan draaien, heel graag. Groetjes van Antoine. Nou, we gaan kijken wat we kunnen doen, jongens, maar ik heb de hartstikke drang, hè. En inderdaad, straks om 10:00 dan gaan we weer rekenen, of grasmaaien, maar ik zit hem naar boven te kijken. Het is oren donker in één keer. Dan ze wat is dit nou weer? Dat zou toch wel mooi weer worden, bedoel. Die mensen van het weer hebben er ook helemaal geen kaas van gegeten, hè. Oh, jongen, je mag niet ook doodschoon. Oh, plootje begint weer over neer. Even, kun je even de groeten doen aan alle bulkchauffeurs? Bulkchauffeurs? Wat is dat dan? Van Renus. En de plaat van Nicky. Berisje Kougel. Groeten uit Bijen. Van de op één na beste chauffeur van de firma. En beuk hem door de panty. Graag even een plaatje van Romy, Sandy, voor loonbedrijf Vierda en firma KDV. Groeten Sander Brouwer. Jongens, ik ken nooit zoveel plootjes draaien, ik heb maar een uur. Dat wordt weer mixen, jongens. We hebben een groet doen aan buurvrouw Epi. Groeten van Rick en Stijn, de schilders. Die hebben waarschijnlijk weer een druppel aan de kwast, hè.

0: Oh, jammer, we hebben geen cheat meer.
1: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
2: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
9: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
10: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
11: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
12: Wij maken geen hits.
0: Nee.
12: Wij draaien ze.
0: Zo is het.
12: Hits. Das Radio.
0: Ah, Friesland Bobben. Ik ga even mixen, jongens, want ik heb het vreselijke druk. Het is Baptiste FM in stereo en RDS met Romy.

dronken wij vroeger ook, hè, Shandy, hè. Nou, dat is wel jodelijk, hoor. Dat begon de ellende, hè. Het begon met de ellende. Eerst Shandy,

Ja, Nicky, helaas, maar we hebben geen tijd, hè? De luisteraars en amateurs, zo staat u nog steeds afgestemd op Baptist FM in stereo en RDS. Zonder Lady Greta aan de knopjes, hè? Wie zijn vrouw lief heeft, die bent er vast aan het aanrecht, hè? Evert, wil je nog even de groeten doen aan de mannen van Noterboom? Roy en Bert zijn alweer aan het weekend toe. Ze zijn vorige week met Greta aan het strand geweest. En ze zijn nog onder de indruk. Haha, ik heb me voorgesteld. Ook even de groeten aan Bert Halming. Die is weer op zoek naar een balletje mayonaise. Iedereen goed weekend gewenst. Mark van Wima vastgoed. Atjo! Mooi. Even een groet aan Danny. Een beetje deursmeren. Vleugel moet klaar vandaag. Oké. Ja, ik hoop dat het gehoord heeft. Evert, goeiedag hem. Even de groeten aan Mr. Muntendam. Dat hij volgend seizoen beter mee moet doen met klaverjassen. En hij is weer laatste geworden. Groeten komen van Jan Pankauk. Evert, wil je wel even tegen Tom van de bestratingsgroep zeggen dat hij wat van moet maken vandaag? Zeg dat wel zelf tegen hem. Even kun je Martin Kamminga de groeten doen. Hij is vandaag niet op werk. Hij zegt dat hij ziek is, maar hij zit gewoon bij zijn buurvrouw in de kelder. Nou, wie is er nou dom dan? Jij of hij? Hij gauw voor me, koor. Goedemorgen, knappe Evers. Ja, dit is Andy, je hebt er verstaan van, hè? Weer even naar jouw gezellige muziek luisteren. En de groeten aan alle gezellige luisteraars. Liefst van Manuela. Ja. Ook onder invloed van mijn mixtalenten, dacht ik, hè? Kun je even doorgeven aan Dennis van der Steen van de bestratingsroep dat hij de volgende keer zijn wekker moet zetten en niet zo lang tegen die mossel aan moet liggen. Oh, maar het was zo lekker, zo lekker knus. Ook even de groeten doen aan Henkie en Lucas in Meerstad. Dit warme weer is wel goed voor die dikke happen. Dan verbranden ze nog een beetje vet. Groeten de knapste man van Wildervank. Of woon in Wildervank, ook knappe man, dat is voor mij nieuw. Even de groeten aan de groendoeners. En ook even aan Jack Speknek. Groetjes Daniel Ploeger. Mooi binom hem, die jonge goal, hè. Even, wil je wel even kroppie sloot mijn naam draaien? En even zeggen dat de stucadoors hier niet zoveel moeten zeuren. Want ze verdienen, zo verdienen ze geen patat voor bij het eten. Patat biedt eten? En wat is patat, hè? Groeten aan Tom van de firma Kooi. Goed weekend allemaal. Ja, vrijdag patatdag. En inderdaad zeker ook een balletje mayo erbij, hè? Anders is het weekend niet compleet, hè? Eerst even aan Pieterman vragen of het mooi ging afgelopen weekend met zijn speaker-tekker. Ja. Evert, normaal leven van de grap en de grol, maar nou graag even een plaatje voor de familie Poel uit Den Andel, van wie deze week heel plotseling pa en opa is overleden. En ook wij zijn, en ook dan zijn wij de muziekvrienden. Dikke knuffel uit de boer. Dat bent minder mooi bericht, hè? Kop te veel, jongens. Even weer even tegen Gililon. Gililon. Zeggen dat hij op moet houden met alle geklootzak. En gewoon door moet werken. Groeten komen van Platenkanon en de rest van onderdanen. Van mij, groetjes Koning Coco. Draai maar even kroppie slow. Wat de hel met die kroppie slow, jongens? Nou, we gaan.

0: Krop is low, hartstikke bedankt met jou. Mooi dat ze ook in, hè? Zo, we moeten hem gas geven, luisteraars en amateurs. Het is alweer 20 voor 10 geweest en het duurt maar tot 10 uur en dan gaan we de band weer verlaten. Hè? Dus we gaan even meteen naar de verzoekjes. Evert?
1: Ja?
0: Wils het Doekegat Piratenkoor veel succes wensen met hun optreden in Emden zaterdag. Oh, dat is in Duitsland, ja. Op de matjesdagen daar, groeten van de piroot. Nou, ik ben een keer weer, die zo levens in Duitsland, dat is niet te kaarten hoor, dat is vreselijk. Bah! God, niks boven de Nederlandse zolieren, jongens. Maar die Duitsers, die kennen er echt niks van. Die kennen niet veel, maar zolieren mogen geen zo'n mol. De groeten aan Martijn Jilderda. Martijn, heb je al gesprek gehad met de GGB?
2: Ach.
0: Even, wil je Rick Miskeven de groeten doen? Die is hevig aan het kwasten. Groetjes, Epi. Kom maar met dit weer, jongens, hè. Nooit te drank man, en veel drinken, hè. Je moet veel drinken. En wie moet ook altijd zeggen, even met jou, man, veel drinken. Nou, dat heb ik al mijn leven lang doen. Even wil ik de groeten doen aan de gipskoning van Koopmans, Peter Elzinga. Nou, bij deze. Graag even een pleitje voor de vakmannen van de woningstichting en de timmermannen bij de kerk in Delfzijl in de bouw. Want het is heel hard werken hier. Groetjes de allrounder. Jongens, nooit te drak, man, verdoen. Het is inderdaad een beetje te drak, hè. Ik stond er denk ik een beetje aan het vergeten daar weer, de Mario's. Kun je ook even de groeten doen? Jazeker. Wie dan? Aan Stefan Zandberg, die als enige thuiswerkt vandaag. Groetjes, Annette. Annetta. Oh. Nou, de groeten, hè. Hartstikke mooi, dat is ook in. Mooi, Baptist. Even de groeten aan Gerry Pieterman, die alleen maar in het metselbed zit te draaien. Met Metzel Billy voor Pieterman. Ja, jongen. Ook een plaatje voor alle jongens van tabakinstallatie. Speciaal voor aankomend weekend. Jongen, laat die fles nu staan. Groet kan van Robin, hè. Hey Baptist, kun je even zeggen tegen Dean? Dean, had je man? Dat het een machine is. Het is een harde werker, ja. Ook even de groeten doen aan Kelvin Graver. Tabé. Er staat me niet bij van wie, maar ja, die is op van mij. Even kun je ook even tegen John zeggen dat van de FC Venema bouw dat hij door moet werken. Hij praat allemaal door. Ook wat, ja. Een kerel kunt toch geen twee dingen tegelijk, of wel? Kunnen plaatjes aanvragen? Nee, dat was niet het verzoekplaatprogramma. Je bent hier verkeerd verbonden, Michel. Speciaal voor Niels moet ik zingen, de buschauffeur. Nou, ga zelf maar even zingen. Ik wil Henk feliciteren met zijn verjaardag. En ook mijn fijne collega Gijs van Wijngaarden van Michielsen. Groeten Mark. Oh, wat mooi, ja. Nou jongens, zometeen in de loze serie verzoekjes, maar ik ken al verdeeld, dan gaan we helemaal niet redden vandaag. Dat wordt hem nooit.

Ik heb ook een berichtje van Klaas-Jan. Zijn poedie wordt morgen 60. Yvonne wordt 60. Ze krijgt een paar nieuwe onderbroeken. Ja. Mooi cadeau, jongens. Zal ze wel blij mee weten. 60. Wat dit van nee, denk ik.

Ah, het is rustig op de baan. Het is corona. Ga maar rustig. Even stop nou. Ah, de roep neer, Frans Gelo, hè. Zo. Ik moet ook hem gaan schrijven, want ja, aan zo'n rek helemaal niks meer. De laatste serie groeten en verzoeken op de vrijdagmorgen, jongens. Trouwens, vanmiddag bij Disco Jockey Herman kun je ook verzoekjes aanvragen, hè, tussen 3 en 6. In combinatie met bitterballen. Hij is van de bitterballen. Hij is van de Amerikaan, hè. Op weg naar Schiphol met Alwin, Lisa, Suzanne. Suzanne gaat voor een jaar naar Amerika. Graag een praatje, Dutch Boys Amerika. En de groet kwam van Sandra. Oh, een joh naar Amerika. Mooi, ja. De groep blijft met die kerel door, die Trump. Die houdt wie, ja. Draai maar even een mooi praatje voor de metselaar Ivo en Stado van Schuller. Afzender de voeger van Schuller. Oh, wat live, en die collega's onder de koord of zo. Zou je een plaatje willen draaien voor Tobias? Hij loopt hier wel rond, maar werken homaar. Die wil en kan niks op vrijdag. Groeten Jaap. Nou, stuur hem onder rust toe. Wat mij betreft is weekend, jongens, hoor. Zeg maar dat Marcel door moet storten. De Berenburg staat koud. Oh! Ik denk dat het nu wel gas geeft, hoor. Ja, ja. Goedemorgen, Evert. Wil je even de groeten doen aan onze bolle Jan Walter van Coco Verhuur? En aan onze enige echte koning Coco. Die domme is van de week verbrand. Oh nee, verband. Ja, verbrand. En is nu zo rood als een kreeft. Oh, wat een kouwnavel, ja. Je moet je goed insmeren, hè. Je moet je goed insmeren. Factor 212. Kun je een plaatje draaien van de Paladijns? Speciaal voor de jongens die aan de straat zijn in Gieten. Groetjes komen van Kees en Raymond. Prettig weekend. Ja, jullie ook, jongens. Fijn weekend, hè? De Paladijns staat klaar, hè? Gaan we naar hem draaien. Goede ontvangst bij Stevas Techniek en Bijlen. Kun je even zeggen dat Wessel, Sander, Mart en Christian een fles bier los moeten trekken? Oh, dat hebben ze al lang gedaan, jongens. Die jongens zijn nu al stroopbezopen, hè? Goedemorgen. Rijden morgen met de brommer mee, met de toertocht vanuit Stedum. Er doen ongeveer 70 brommers mee. Ik op de Yamaha FS1, jij op de zondag. Groeten tot morgen, Berend. En een goed weekend. Tietam. Jongens, ik moet morgen eerst graasmaaien. Als het over is, dan ga ik wel even met rieden. Maar ik moet eerst graasmaaien, hè. Waarom moet eerst even netjes zijn hier? Een bestuur van RTTO Termunten. Succes wensen. Zondag met de Crazy Race. Groetjes Arnold. Ik hoop dat het overkomt is, hè. Aangezien we het over een parenclub hebben, kun je even die draaien. En de groetjes van Ryan Molenkamp, die er laatst nog is geweest. Ja, die killen is ook niet gek. Wil je nog even de groeten doen aan Mark Sikkema en Martin van Wima. Die weer niks uitvreden op het werk. Wat ze wel kunnen is gehaktbal eten. Groeten van Roy van de Notenbomber. Er was niks mis met, toch? Gehaktbal eten is nog niemand dood aan gegaan, hè? Draai maar even een druppel aan de kwast van de winterschilder. Groetjes van de plafondboer. Nou, dat gaat er vandaag even niet meer worden, jongens, hè? Want we moeten de banden alweer verlaten, hè? We moeten namelijk nog een pleintje draaien voor de mannen van Koopmans. Pleintje in de bouw, hoor. Die hebben we net draaid, ja. Komt mooi uit. Koopmans Groningen. Groetjes Peter. Ah! Kijk, jongens, de Paladijns. Geweldig. Jouw liefste wens, meeuw.

0: De luisteraars en amateurs, we moeten helaas de band gaan verlaten. De tijd is op. Zometeen non-stop muziek op de radio. Wie weet komen we ook nog even tegen in Buffalo Burger om. In stereo en RDS. En aans maar nooit. Voor de mensen, de verzoekjes, die konden ze niet allemaal voorlezen. 136 nog. Nou, dat wordt hem even nog, hè. Dat wordt hem even niet. Ik heb kasten gedrokken. Doe de groeten vanmiddag even aan Disco Jockey Herman. Hij gaat ook weer een mixen dingen. Hij weet nou op mod.
1: Jij was alles.
0: En dan wens ik iedereen een bijzonder fijn weekend. En ik leid je achter met de paladijns en jouw liefste wens. En de groeten aan je vrouw, hè. Zeg maar van Evert. Dat komt allemaal houden, hè. Komt

0: De luisteraars en amateurs, was hem even vanaf deze kant. We hopen niet dat we storing veroorzaakt hebben. Zowel in spraak en muziek, ook niet bij die mensen in de Achterhoek. Dit hoort zo, hè.
1: Niet bestaan.
0: Mensen, fijn en vruchtbaar weekend. Drink niet te veel, of juist wel. En tot een andermaal, hè.

0: professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nou haakko de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
2: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog vinden we ons.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
6: Boost yourself.
0: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
8: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
9: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. Asielminister Bart van der Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan andere Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak daar met medewerkers van het COA en het Rode Kruis, maar ook met asielzoekers die

0: worden toegelaten. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
1: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
4: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
5: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: project? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
1: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Lidl, Lidl deals.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
4: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
3: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalets en Staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen.
10: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniekrosin.nl.
11: Zet hem in je agenda. Feestteam Het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Pete Kroes, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit.
12: Tranquilo, tranquilo.
11: Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
13: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
14: Niet stiekem en ook niet illegaal. Maar wel met een beste bult kabaal. Hits, DAS Radio.

0: Drive-In Show.
1: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
0: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
7: Ja, goeiedag hem zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En gleed zijn die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubelen.
8: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
7: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
9: Mulders Meubeldorp.
8: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
10: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
12: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
13: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
14: Vesting Boertangen. Welkom in 1742. De Slag om Boertangen. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Boertangen. Kijk op boertangen.nl.
15: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
16: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog

0: Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws.
1: Kop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
2: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonen en slapen.nl.
3: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
4: Ik ben er helemaal klaar mee.
5: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
4: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLM-kozijnen.nl.
6: VLM-kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
7: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
4: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
5: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
4: En je ontvangt 30% subsidie.
5: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
4: Ja, gewoon.
6: VLM Kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
8: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
9: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
10: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
11: Alles in één keer kloor.
12: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
13: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
14: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
15: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Kom, dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
2: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
3: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
4: Voor reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
5: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
6: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
7: Hey Niels.
8: Hey mooi.
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt.
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
8: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten.
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
10: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
11: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
12: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
13: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
14: Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland is dit Legitiem van

0: verbouwen? Even Bosonderhoud in het Huizen bellen. 06 360 234-19.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
5: Wat een mooie vrachtwagen!
6: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
4: De Vlagtwedder Landbouwbeurs, van 12 tot en met 14 juni.
7: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westen Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
11: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
12: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
14: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
15: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. De grasmat van de Kuip is volgens de aanvoerders van de Eredivisie niet meer de beste van Nederland. Na 11 jaar is het veld in het Philipsstadion van PSV nu beter beoordeeld. Dat meldt spelersvakbond VVCS. Onderaan de lijst staat Telstar met een cijfer van 2,7. Het veld van AZ scoort ook slecht met een gemiddeld cijfer van 3,2. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
18: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
19: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
20: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
21: Vind jouw liefde op het platteland? Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
22: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld.

0: Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
4: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Boek wonen en slapen.nl.
1: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok wonen en slapen.nl.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Tailgate.nl.
1: Als de bliksem, nog in een wereld.
2: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
3: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen aan Montreux.

0: agioplossingen.nl.
1: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
3: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
6: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
7: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijen.
8: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: De Hits Drive-In Show.
10: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berens, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
9: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl. Hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOPE-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
4: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
5: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
6: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst wat 1.050 euro aan geldprijzen.
5: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
6: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
5: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
7: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
8: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Piet Kroeks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
9: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
10: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
11: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
12: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
13: Gritter Chalet en staakcaravans.
12: Kijk op grittercaravans.nl.
14: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
20: Kop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
21: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
20: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonen en slapen.nl.
22: Je badkamer volledig en vakkundig innoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
23: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
22: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
24: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
25: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen

nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
3: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
5: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
7: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op Bourtange.nl.
8: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolbekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolbekar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
15: De Hits Drive-In Show.
16: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face-DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
15: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
6: JH Klussen Service Tinalo. Voor onderhoud, kunststofkozijn, renovatie en afbouw. Kijk maar even op Facebook bij jou.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
1: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je €100 aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen.
10: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
11: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
13: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
14: Rommelbius. En container nodig? Kijk op Strokmeijer, containerverhuur.nl.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil €8 miljoen afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook €62.000 van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
9: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. Rick Kamphuis Transport.
8: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
17: Blijenberg, die van die garagedeuren.
18: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
17: Juist ja.
18: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Blijenberg.nl.
19: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg, vallen op.
18: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
20: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
21: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
22: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
23: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik niet naar jou.

0: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
10: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
11: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
12: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
18: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
20: Ah.
19: Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazina Veen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazina Veen regelt het. DVAtechnology.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
6: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. Wij zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
3: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Lidl, Lidl deals.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
5: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
6: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
8: Ja,
7: maak er een potje van.

0: Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
2: Hebbes.
3: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
4: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
5: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Piet Kroeks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost. Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
6: Hey Niels.
7: Hey Mooi.
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt.
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
7: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten.
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
8: Mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
9: Je vindt jouw stijl Bijson.
10: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
2: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborrel gaat beginnen, maar eerst heb ik de verkeersinformatie voor je. Twee dingen vallen erop. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort 10 kilometer file. 60 minuten vertraging daar door een ongeluk. En de A32 Heerenveen richting Leeuwarden bij het knooppunt Heerenveen richting de A7. Daar staat een kapotte vrachtauto en de verbindingsweg is daar dicht.
11: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kijk wonenenslapen.nl.
1: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
2: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
3: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
4: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel mobiel.

0: perfecte cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
2: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Alles in één keer kloor.
4: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
5: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
6: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

Jawel, jawel, het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddag, hits, jawel. En hier is uw presentator. Ja, presentator, ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.

0: Tak, en die hebben het er goed voor staan, want die voelen zich happy. Nou, ik voel me ook happy, want het is vrijdag. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vrijdagmiddaggids. En ik heb er dus donderse veel zin in. Tot 6 uur, lekker plaatjes draaien. Wat dom gezeur, wat gouden hoer. En vooral jouw verzoekjes. Want ook vanmiddag is het weer geheel aan jou welke platen er op de radio gaan komen. Stuur je verzoekje dus snel door naar de app van Hits op 085 114 39 39. Of 114-3939. Dat is hetzelfde, hè? 085-114-3939. En je weet het, spraakberichtjes die hebben voorrang. En de berichtjes, ik vind het ook gewoon leuk, hè? Als je er even een fotootje bij doet wat je aan het doen bent. Hier beneden staat de barbecue alweer klaar. Volgens mij is er een feestje. Ik weet in elk geval van niks, want ik ben daar niet voor uitgenodigd. Nou ja, we gaan het wel zien wat er gaat gebeuren. Kan nog komen natuurlijk. Groet, verzoek, reactie, foto's. Laat even weten wat je aan het doen bent. Stuur ze even naar de studio. 085-114-39-39. Laten we gauw gaan beginnen. Dit is vrijdagmiddag hits.
1: Dit is Herman Schuitmaak.
0: Ook dat. Ik weet nu.

0: Bussiemaker.
1: Hey, sukkel!
2: Idioot.
0: Nee, Herman Schoonmaker. Scho.
3: Ja.
0: Serieus, gewoon scho.
4: Ja. Ja, bro, die gast met die dikke show.
5: Herman Schoonmaker, niet die televisiemaker, maar die praatjesmaker.

Duo Hopeloos en morgen op Hitsdas Radio. Goedemiddag. Mijn naam is Herme. Als u voor het eerst luistert, die kans is groot, want we zijn druk bezig met het uitbreiden van ons zendgebied. Deze week ook de Achterhoek erbij aangezet, zoals dat zo mooi heet. Goeiedag even, Achterhoek. Manleu en vrouwleu, je luistert naar Hitsdas Radio. Vanmiddag dus de vrijdagmiddaghits. Alles een beetje op verzoek. Je kunt je verzoekjes gewoon insturen naar mij via 085-114-3939. We hebben ook gast vanmiddag in de studio. Twee zelfs. Ik hoop dat ze alle twee ook langskomen vandaag. Het wil nog eens een keer misgaan. In ieder geval een leuke actie gaan we aankondigen vanmiddag. Die volgende week gaat lopen op de radio. Dus blijf luisteren. De verzoekjes, ik had het zojuist al over. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Hier in de app van Hits. Ja, mooi Herman. Graag voor mijn collega Pier Bakkelaier. Het liedje Als ik meisjes zie in bikini. Groetjes komen van Joey en Roby. Joey en Roby, dat zou zo een tekenfilm kunnen zijn. Mooi Herman, ik ben goed bezig, want ik ben de auto van de vrouw aan het wassen. En ik had afgesproken betaling in bier in plaats van in natura. Groetjes Marcel. Nou, ik hoop dat het goed komt Marcel met het auto wassen en betaling in bier. Over bier gesproken, ik heb hier ook helemaal nog niks. Even het bier toeter even doen, dan wordt dat vaak wel geregeld vanuit beneden. Ja, Brian die hebt ook naar 085-114-3939. Die doet mee met de BNI-rally. Een hele dikke bak zie ik wel al. En dan het gaat erom, die gaan een toertocht doen door Groningen en in Duitsland volgens mij. Draai even in de parenclub voor iedereen die meedoet met de BNI-rally. Nou Brian, ik weet dat het toevallig dat het een zakelijk evenement is. Of dat als een goed idee is. Nou, kost u pekel zeker of zo, denk ik. Dat modders wel. Mooi Herman, kun je een plaatje draaien voor die jongens van Bos Postema? Pielen, pielen, pielen. Eerst met de vinger en dan, nou ja, je weet toch wel. Mooi Herman, vanavond ben jij bij Nibbeltje. Dat klopt, met Piraten Power Hour zijn wij bij Nibbeltje. Mijn dochter is er vanavond ook, een grapje met de Rudolm. Is er één groot tentfeest. Ja, dat klopt. Nou, er zit geen verzoek hierin, dat maakt ook niet uit. Dat mag ook, je mag alles met me delen. Wie nog? Mooi Herman, graag even een plaatje van de Paladijns. Jouw liefste wens. Groetjes komen van Sandra en ik pak er nog even eentje mee. Mooi Herman, wil je wel even een mooi kerstnummer draaien met deze tropische temperatuur? Dat zal wel een goed idee zijn, want in verband met de verkoeling en zo. Hè? Dus ja, heel goed idee. Ja. Hij vroeg Chris Ria, maar dat vind ik dan een kutnummer. Ik heb liever deze, een echte piraten kerstplaat.

0: schat.
1: Ja, hartstikke bedankt, Siska en Reinaldo. Het is nog lang geen kerst, jongens. Nee. Het is wel vrijdagmiddag. Ik zal zeggen, pak het bier erbij. Gooi het werk aan de kant. Strukje droge worst. We gaan er een leuke middag van maken. Tot 6 uur ben ik hier. Mijn naam is Herman. Je luistert naar Hits. En dit is Baila de Gasolina. Even.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland. Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching app op jouw telefoon.
2: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westen Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
5: Hey Niels!
6: Hey Moi!
5: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
6: Klopt!
5: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
6: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
5: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
6: Zeker te weten!
5: En kijk op nieuwslubbers.nl.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
7: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
10: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoekrol Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
11: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelfer. Shop ook op hofstratijnje.nl.
12: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
13: Kijken we even naar de weerkaart van vandaag en komend weekend. Even kijken hoor, waar heb ik hem? Daar heb ik hem weggelegd. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het eerst droog. Vanavond komen er in het oosten en het zuidoosten enkele zware regen- en onweersbuien voor. Plaatselijk mogelijk met veel hagel in korte tijd en windstoten. Morgen een droge en een zonnige dag. Moh, dat kennen mijn deur.
14: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland is dit

0: Dit is Hits.
1: Ah, Herman, en goedemiddag, mijn jongen. Zou je misschien de plaat willen draaien van Willy en de Melody Boys? Het zwerversbestaan. En alvast een goed weekend. Proost. Groetjes, Armian.

0: mooi, jongens, hoor.
1: Nee, dat is niet mooi. Nee. Een zwerversbestaan. Willy en de Melody Boys was dat. Je luistert naar Hitstas Radio. We kijken even weer naar het verzoek, de verzoekjes die allemaal binnenkomen via 085-114-3939. En mijn bieralarm, die gaat dus altijd als volgt. Die heeft wel gewerkt, maar ik heb nu 2 flesjes. Haha. Goud voor mijn goal, jongens, hier groots. Mijn gast van vanmiddag is ook binnengekomen. Ik had even een tipje van de sluier opleggen. Hij is van sfeer.nl. En we gaan volgende week een leuke actie met hun doen op de radio. En Björn die gaat daar alles over vertellen wat er te winnen is en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Enzovoort, enzovoort. Mooi Herman, kun je even een mooi plaatje draaien? Doe maar welkom in het oosten van Johnny Slijptal, omdat de zender in de Achterhoek nu ook aanstaat. Nou, dat kunnen we best wel eens even gaan doen, ja. Mooi Herman, een verzoekje. Joker, stop toch met koken. Groetjes komen van Thijs. Sugswowski. Jongen, jongen, die komt ook niet uit mijn schoten. Dat denk ik niet. Mooi Herman, even voor de grote gast, voor de grote gastfeestweek. Ik ben de tuin aan het optuigen met wat katten. Veel werk van, doe maar even onze poes en buurmans kater. Klinkert en Janneke, denk ik, staat er. Even kijken, een spraakbericht had ik net al even voorgelezen. Ja, dus straks meer over de actie met van sfeer.nl. En ik hoop dat Herman Keijzer vanmiddag nog even langskomt in de studio voor nou ja, het wekelijkse dingetje, zeg maar. Het inzingen van het weekendliedje, dan is het officieel weekend. Nou, dat alles en raad de plaats. Bomvolle show, jongens. Nou, let's go. Tot 6 uur is dit de vrijdagmiddag, gids.
2: Was je de hele week weer druk?
1: Hartstikke druk, jongens.

0: Herman Schoonmaker.
1: U bent niet van Radio Drenthe, TV Drenthe. Kijk, van daar heb ik grote problemen mee.
0: Hits. Das Radio.

Aangevraagd voor het dochtertje van 2 jaar die zo heel erg veel van het hobbelpaardje houdt. Connie is mijn pony van Anita Berends. Ook aangevraagd via 085 1143939 is deze plaat. Goedemiddag Herman, zouden jullie...

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog Haco de Blauw en dat bleef zo. Voor de domers hebben we ook New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 79 euro.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
5: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
10: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
11: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Voor reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
20: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
21: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: De klok. klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel- en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
2: Dan kijken we even naar de situatie van de Nederlandse wegen in volgens het ANWB. 2 bijzonderheden gemeld. De A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort zelf. 10 kilometer file, 60 minuten vertraging daardoor een ongeluk. Dan de A32 Heerenveen richting Leeuwarden. Bij het knooppunt Heerenveen richting de A7 Groningen kant op. Daar staat een kapotte vrachtauto. De verbindingsweg is daar dicht.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw

0: elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Midden-Groningen.nl.
1: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Auto First-Zellerauto's.nl.
2: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen,
6: hoogwerker, minigraver of minishowverhuren. jvdzwaagverhuur.nl.
7: Ik ben er helemaal klaar mee.
8: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
7: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
9: VLM-kozijnen.
8: Kwaliteit die blijft.
10: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
7: Ook zo klaar met lange levertijden.
8: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
9: VLM Kozijnen.
8: Kwaliteit die blijft.
11: Vrijdagmiddaghits wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: DJ Ötzi in Tirol. Down Under is het origineel. Volgens mij van Man at Work. Nou, ik tegen. Ik vind deze versie toch eigenlijk wel leuker. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar de vrijdagmiddag. Hier straks Björn van Sfeer.nl in de uitzending. Maar eerst spelen we even een spelletje. Waarmee je dus kaartjes voor de bingo kunt winnen.
1: Raad de plaat.
0: Het spelletje heet Raad de plaat. Dus de formule is in principe heel eenvoudig. Ik heb zojuist een fragment laten horen. En dan moet jij raden welke plaat het is. De titel van de plaat en de uitvoerende artiest. Die wil ik graag van je weten. Moet je even via WhatsApp sturen. Niet gaan bellen, jongens. Zeg ik elke week en elke week wat er gebeld. Niet bellen. Even een appje sturen naar 085-114-3939. Zal even één keertje laten horen.
1: Raad de plaat.
0: Ja, wat ik altijd doe is dan in je hoofd proberen mee te neurien en te zingen. En dan kom je vanzelf wel op de titel van de plaat uit.

0: Herman Schoonmaker.
1: Een standaard drinker.
2: 2, 3, 4. Dat wordt wel gedaan.
3: Een standaard drinker. Als je dat veel vindt, dan ben je knap verder.
0: Ja. Hits. Das Radio.

0: of fietsen. Op Hitstas Radio. Een rondje door Drenthe. Met Daniel Loos. Ja, de eerste gast van vanmiddag staat naast mij in de studio. Goedemiddag, Björn.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Björn. En Björn, die ken jij allemaal. Want Björn is namelijk van sfeer.nl. Van, ze zijn er al.
2: Toet,
0: die irritante reclame. Nou, daarom zijn die reclames ook zo goed. Björn van sfeer.nl en die belde ons op. Zegt, hey jongens, ik heb wat leuks. Ik wil graag een actie doen voor de luisteraar van Hits.
2: Klopt.
0: Ja, Björn.
2: En, weggeven.
0: We gaan weggeven. Kijk, wij geven geen kinderachtige prijzen weg. Want wij geven gewoon 6 kaartjes voor de bingo weg. Bliksieke hadden. Dat vind de prijzen, jongens. Hè? Maar volgende week kun je dus in de ochtendshow van Wim. Kans maken op de superronde die op vrijdag plaats gaat vinden bij mij in het programma. En wat kun je winnen, Björn?
2: Compleet eetkamerset waarde van €2000.
0: Zo. En het tafelstoelen, de hele bende erop en aan.
2: Ja, eettafel met 4 mooie stoelen erbij. Kwalitatief goede stoelen, pocketveren. Gewoon echt hoogwaardige kwaliteit.
0: Top. Ja, sfeer.nl. Het is een winkel in meubels en woonaccessoires, geloof ik.
2: Klopt.
0: En het zit gewoon, je denkt van, nou, dat komt ergens uit Amsterdam of zo. Maar dat komt gewoon hier uit de buurt.
2: Komt uit Assen.
0: Het komt uit Assen.
2: Het zit in Assen en Zwolle. Ja. En online natuurlijk, de naam zegt het al.
0: Ja, sfeer.nl. En dat, ik was de laatste keer bij jullie om te kijken. Het is echt gewoon indrukwekkend wat er allemaal staat. En die domeinnaam, jongens, daar moet je ook maar net geluk mee hebben, hè.
2: Ooit overgenomen van een mevrouw, die had een bloemenzaakje. En die wou hem wel verkopen voor €1000.
0: Voor €1000? Dat heb je niet gek gedaan.
2: Nee,
0: ongelooflijk mooi. Ja, sfeer.nl, jullie zijn volgens mij sterk in snelheid. Want ja, ik heb zelf, toen ik ooit een keer vroeger uit huis ging en ging samenwonen, meubels gekocht. Nou, ik zou zeggen van, je hebt eerder de tuinspikkerspan, maar dat die meubels er zijn. Dat duurt al hartstikke lang.
2: Ja, je kan bij ons eettafel met stoelen kun je bestellen. Dan, als je in de buurt woont, dan kunnen we bij wijze van morgen nog leveren. We hebben veel op voorraad. We kunnen het ook op maat maken. We kunnen eigen tafels kleuren. Dat hebben we vaak binnen 2 weken. 1 tot 2 weken hebben we dat ook klaar.
0: Top.
2: En stoelen hebben we eigenlijk altijd voorradig. Vandaag besteld, morgen in huis.
0: Sfeer.nl, jongens. Kijk er even op. Want het is gewoon hele mooie meubels en snel geleverd in huis. En dat is ook niet heel onbelangrijk. Voor weinig.
2: Ook nog.
0: Nou. Genoeg reclame. Volgende week gaan we met de actie beginnen. Komt nog even een stukje van op onze Facebookpagina waar je alles kunt nalezen. Een actie van sfeer.nl. Een eetkamertafel met stoelen eromheen ter waarde van €2000 bij je thuis. Afgeleverd, gemonteerd. De hele bende gewoon. Je kan direct aanschuiven.
2: We nemen alle zooi weer mee.
0: We nemen alle zooi weer mee. Kijk, dat komt helemaal goed. En ja, de grote prijs is dat vrijdag, pis je naast de pot, om het zomaar even te zeggen. Heb je meegedaan met de hele week met die rondes? Heb je vrijdag niet gewonnen? Krijgen ze nog een cadeaubon van sfeer.nl. Of niet, Björn?
2: Zeker. €25 is de troostprijs.
0: Hartstikke idee. Nou, wat wil je nog meer? Dat is beter. Ja, dan komen wij aan schieten met 6 bingo-koorden. Nou goed, maakt niet uit. Hey Björn, veel plezier tijdens de actie.
2: Yes, dankjewel.
0: Oké, dus vanaf maandag in het programma bij Wim. Een spelletje bij Wim, denk ik dan. Moet Wim ook zelf maar uitzoeken hoe dat doet. Kun je winnen. €2000, jongens. Dat is al geld, hè? Dankzij sfeer.nl. Dit zijn Buckers aan de bochten. De middagshow hier op Hit.

0: met mijn 30 ton. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Zojuist hadden we dus Björn in de uitzending van Sweer.nl. Volgende week een leuke actie met hun, waarmee je dus op de radio een eetkamerset kunt winnen. Hele mooie eiken tafel met 4 moderne stoelen eromheen ter waarde van €2000. Je kunt vanmiddag bij mij ook het winnen. Geen eetkamertafel, maar misschien wel €1450. Tenminste, als je de bingo wint met de kaartjes die je dus vanmiddag weer kunt winnen. Snap je het nog?
1: Raad de plaat.
0: Nee Rob, zal ik nog eenmaal een keer uitleggen. Als je meedoet met spelletje, kun je bingo kaartjes winnen. En als je de bingo wint, dan win je geld. Ja, nou.
1: Raad de plaat.
0: Functioneringsgesprekje volgende week, denk ik erop. Ja. Raad de plaat. Het is heel simpel. Ik wil voor jou de titel van de plaat weten en de naam van de uitvoerende artiest. En stuur even een appje dan naar 085-114-3939.
2: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
3: Gritter Chalet en Staakcaravans.
2: Kijk op grittercaravans.nl.
4: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
6: Je vindt jouw stijl Bijson.
4: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
7: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
13: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
14: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
15: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
17: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1450 aan geldprijzen.
16: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
17: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
16: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Tijd voor een pitstop. Cafeteria Pitstop Tinalo.nl. Ze zitten op het bedrijventerrein Friesebrug in Tinalo, miauw.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Het weerbericht op Hits Das Radio. Jongens, even tussendoor. Je moet niet bellen voor het spelletje. Je moet appen. De telefoon gaat de hele tijd door. Dan is mijn scherm is dan helemaal weg. Oké, daar ben ik weer. Vanmiddag zijn de perioden met zon en blijft het iets droog. Vanavond komen er in het oosten en het zuidoosten enkele zware regen- en onweersbuien voor. Plaatselijk mogelijk met veel regen in korte tijd, hagel en veel wind. Morgen en zondag zonnig en droog.
21: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela.

0: Don Pedro, eines kleines kusschen in eren. Costa Cordalis was dat, hier op Hits als Radio. We spelen een spelletje vandaag, raad de plaat. En ja, het schijnt toch al moeilijk te zijn, jongens. Je moet niet bellen met ons WhatsApp-nummer. Je moet een appje sturen naar WhatsApp. Dat is eigenlijk zeg maar, de bedoeling. Ik laat het fragmentje straks nog een keer horen. En dan kun je daarmee dus kaartjes winnen voor de bingo van volgende week. Wacht even, telefoon hier. Wacht even, wat was het? En kijk naar, doe ik dit? En kijk. Hallo? Hallo, met wie spreek ik? Hallo?
1: Wacht even, Herman, hoor.
0: Ja?
1: Mietje.
0: Oh god.
1: U kijk weg.
0: Wat gebeurt hier? Wie is dit? Hallo, met wie spreek ik?
1: Ja, mooi Herman. Met Herman Keizer. Van de Esperando's.
0: Oh, van de Esperando's. Herman, je bent live op de radio.
1: Ik zal vanmiddag binnenkomen, ja?
0: Ja.
1: Ja, dat kan je nooit horen.
0: Waarom niet?
1: Ik ben nou met Mietje boodschap aan doen.
0: Boodschap aan doen? Het lijkt wel of dat je een vracht...
1: Met een vrachtwagen, ja,
0: ja.
1: Door.
0: Ja, maar dan zeg of je een vrachtwagen zit, man. De boodschap met een vrachtwagen?
1: Ik ben nou net een vrachtwagen voor de winkel.
0: Voor de winkel? Ben je weer onderweg naar een bouwmarkt of zo? Ik begrijp er helemaal niks van.
1: Ja, bij de poys.
0: Bij de poys? Dus in plaats van hier te zijn, ben je met Mientje naar de poys om boodschap te doen met een vrachtauto?
1: Ja, met een vrachtwagen. Ja, Cola Beerburger is in aanbieding.
0: Cola Beerburger is in aanbieding. Man, pak snel de dingen en al die Cola Beerburger op, kom hier naartoe.
1: En wat? Oh, wacht even, man. Mietje.
0: Wat gebeurt er?
1: Oh, god, nou Joost, wie de hele puin eruit.
0: Och, nee, Herman. Hallo, Herman.
1: Ik word al bang.
0: Ja, Herman.
1: Mietje, wat
0: doe je
1: nou?
0: Oh, god, dat liep niet best. Herman Keizer, Mientje, de hele puin eruit gereed bij de Poys in Pekel. Ah. Cola Beerburger, de aanbieding. Nou, eerst maar een plaatje van de stemmingmakers.

0: Ja, ja, hij was even schrikken met Herman Keijzer. Normaal gesproken komt hij hier langs en dan gaat hij dit liedje dan zingen voor jullie. Omdat het weekend begonnen is. Nou, goed. Ik heb gelukkig nog een opname van vorige week terug kunnen vinden. Zit hij er helemaal zonder. Herman Keijzer, die het weekend open. Een sexy weekend is in ieder geval.
1: Het was deze week weer heel hard werken. In de bouw of op kantoor.
0: Dat ken ik.
1: Nou is vrij.

0: Ermen Schoonmaker.
1: Dag Ermen, we gaan erover.
2: Dit moet stoppen, ik volg ervan.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Dat is radio. It's easy.

Fischer, ademloos door die nacht op Hitsdas Radio. Straks nog 1 uurtje te gaan hier in de middag. Tijdens de vrijdagmiddagborrel, wat gaat dat altijd snel, hè? Als je in de buurt van de Poys bent van Pekels, doe even een fotootje. Ben eigenlijk wel benieuwd.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
5: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijen.
6: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar Stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
7: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
8: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
9: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op bourtange.nl.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Waar heb je last van?
11: Koorts. Oranje koorts.
13: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
14: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
15: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
16: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers Rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
17: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt €16 miljard aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
12: Ja, daar ben je geen berichten natuurlijk. Slecht weer op komt, mensen. We kijken even naar de Nederlandse wegen of daar files staan. Er stonden 2 lange files die lijken te zijn opgelost. Op dit moment is het de gebruikelijke avondspits aan het worden met enkel en alleen de gebruikelijke ongeregeldheden. Heb ik iets gemist? Heb ik iets over het hoofd gezien? De snelheidscontrole wellicht. Geef het even aan me door. 085-114-3939.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
2: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC-plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
3: Boskloppen Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppen Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
4: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
5: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Hits. Das Radio.
1: Goedemiddag, luisteraars van Hits. Hier is Ome Geert. Ik luister altijd naar Hits Das Radio. En het lijkt me inmiddels de hoogste tijd voor wat muziek van eigen bodem. Dus Herman, klap er maar even een plaat in van Lucas en Gea. Dan kunnen we snel aan het weekend beginnen. Proost en een fijn weekend.

0: Luister, Herman en Mietje. Lucas en Gea hoor je. Kristal der Heimat. We spelen een spelletje op de radio deze vrijdagmiddag. Raad de plaat. En je kunt het al raden. Jij moet raden welke plaat ik vandaag zoek. Ik laat een klein stukje horen van het nummer. Als jij mij kunt vertellen welke plaat ik zoek. De artiest en de titel van de plaat. Dan wil jij misschien kaartjes voor de bingo. En die is dan weer volgende week zondag. En daar kun je dan weer €1450 mee winnen.
1: Raad de plaat.
0: Het is maar een heel klein stukje en ik zie ook aan mijn inbox dat die moeilijker is dan anders. Weet jij het wel? Stuur dan een appje naar 085-114-3939. En dan zijn er altijd nog van die mensen die dan gaan lopen bellen. Niet bellen, mensen, appen. 085-114-3939.

0: Sean Lonois, Mental Theo en City Streets. We gaan iemand bellen. In Raad de Plaats. De telefoon gaat over, dit is spannend. Het gebeurt altijd live, jongens, dit, hè. Hallo? Hallo? Nou, dat gaat niet helemaal, helemaal lekker.
1: Hoi! Dit is de voicemail van Sean Bilton.
0: Och.
1: Als je me wilt spreken, bel later even weer.
0: Ja, goeiedag met Herman van Hits. Ja, van de Bult FM is dit. Ja, je hebt meegedaan in een spelletje, Alfred Martens, maar je hebt niet gewonnen, want je neemt de telefoon niet op. Nee, nou, ik ga nog even één poging doen met iemand anders. Ja, je zou zeggen, je kan ook gewoon van tevoren iemand bellen. Ja, dat kan, maar vind ik niet zo leuk.

0: Jap.
1: Henk van Wijk.
0: Henk van Wijk, Herman van Hits hier aan deze kant. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ben je aan het doen? Onderweg?
1: Ik ben onderweg in de auto, richting Lauwersoog.
0: Richting Lauwersoog in de vrachtauto of in de gewone auto?
1: In een bestelauto.
0: In een bestelauto, ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: En dat voor je werk of gewoon rij je altijd privé?
1: Ik wil
0: alleen
1: privé en naar de garage toe brengen, zeg maar.
0: Oké. En dan lekker hits erbij op. Dus nog niet echt
1: weekend. Lekker hits erbij op, ja, precies.
0: En nog niet echt weekend, zeg maar.
1: Oh, niet helemaal weekend, nee. Een uurtje, een half uur denk ik ongeveer.
0: En dan met gierende banden ruzie en een flesje bier.
1: Klopt.
0: Goed, Henk, wij spelen een spelletje op de radio. Ik laat even het fragmentje nog even een keer horen voor de mensen die denken, waar gaat dit vooral in hemelsnaam naartoe?
2: Raad de plaat.
0: Henk, welke plaat zoeken wij vandaag?
1: Het Radio Assembler.
0: En hoe heet die plaat?
1: Meisjes met in bikini.
0: Hartstikke idee! Ja, meisjes in bikini is goed geweest. Je wint kaartjes voor de bingo. Oh. Volgende week zondag gaan we weer spelen de Hits Radio Bingo. En dan kun je €1450 in totaal winnen, Henk.
1: Ah, oh, prima.
0: Wat ga je daarmee doen als je dat wint trouwens, €1450?
1: Oh, dat is mooi voor de vakantie, dacht ik.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja, lijkt me ook wel wat, ja. €1450, ja. Ja, of je kan wel zeggen, je kan de rest van je leven ermee uitzitten. Maar goed, dan moet je volgende week woensdag de pijp uit. Dat is ook niet wat uit, denk ik, of wel? Hey, Henk, gefeliciteerd met je prijs.
1: Prima, dank.
0: En dus de groeten in Lauwersoog.
1: Yo.
0: Oké, okay, mooi. Het radio samelen was inderdaad het antwoord. En hoe heet die plaats?

0: ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentsevloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
3: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Hey Niels.
6: Hey Moi.
5: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
6: Klopt.
5: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
6: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
5: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
6: Zeker te weten.
5: En kijk op nieuwslubbers.nl.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Beat Crooks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost. Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
10: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
11: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
12: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
13: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines.

0: Kijk op vandervliergroep.nl. Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
2: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
3: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijer-containerverhuur.nl.
4: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
5: Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Dat's radio.

niks niet remmen, gas erop. Komt een appje binnen, best wel zielig eigenlijk. Vooral als je nu naar buiten kijkt. Hey Herman, dit is mijn laatste vakantiedag. We zouden eigenlijk op vakantie gaan naar Maspalomas. Gran Canaria, helaas door omstandigheden kon dat niet doorgaan. En zitten we nu thuis. Zul jij voor ons wel alsjeblieft even alle vijf willen draaien? Met

De zomerhits van 2026. Dat sowieso. Cheerio, wat een super, super, super goede plaat is dat. Ja, over super goede platen gesproken trouwens. Er staat er nog eentje klaar in het systeem. Dat is namelijk, supergoed. Daar kan ik het gewoon zo even zeggen. Hij heeft wat aangevraagd, dus dan wie ben ik dan om hem niet te draaien? En dan heb ik het over onze eigen plaats. Niet van de hits, maar mijn eigen plaat dat ik samen met Danny Blom gemaakt heb van Piraten Power Hour. En we hebben een plaatje uitgebracht. Die heet Mijn Zender Is Te Koop. De melodie is wel bekend en hij komt 5 juni komt hij op Spotify. Want er wordt al naar gevraagd, waarom brengen jullie die plaat niet uit? Dat gaan we wel doen. Hij komt dus op Spotify 5 juni. Ga even naar onze Facebookpagina toe van Piraten Power Hour. Daar vind je de pre-save link. Dan krijg je hem automatisch in je Spotify. En als je hem likes, kun je ook nog dikke prijzen winnen ook nog. Nou, en vanavond staan we ook nog op het Nibbeltje. Het Nibbeltjefeest. Nou, dit is dus onze nieuwe plaat. Mijn Zender Is Te Koop.

0: wereldhit. Ik kan niet anders zeggen. Wereldhit. Ik krijg ook vragen, is het niet schaamteloos, Herman, om je eigen plaat te draaien?
1: Ja, dat klopt. Ja, goed.
0: Als ik het niet doe, doet niemand het. Zo zit het ook. Ja. Zo, nog geen grap, denk ik. Maar... 5 juni komt hij dus online. Piraten Power Hour. De zender is te koop. Ga even naar onze Facebookpagina van Piraten Power Hour om daar even te pre-saven. Yeah. Dit was hem dan, de vrijdagmiddag voor vandaag. Misschien zie ik je ergens in het weekend nog. We staan maar veel in de buurt. We staan ook in Buffalo komende zaterdag met de Hits Drive-In Show. En met Piraten Power Hour. Dus mocht je het leuk vinden om langs te komen, wip daar.

0: Kom nou met dat ding weg, want we stellen hem omgaan mee. Nou, dat is wel een schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AH Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 per se gratis. En alle Nivea, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum Vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
10: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
11: Ja, dacht ik ook al.
10: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
11: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
10: Ketelservicenoord.nl.
11: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
10: Zo is dat.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
14: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
15: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
16: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
19: Dat gaan we vieren.
17: Aldi.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
3: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
20: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
21: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
22: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
23: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
24: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
25: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
19: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
21: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken. Tot hij begon te praten, zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei,

0: Dit is Hits.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Hey mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Ben jij handig en werk je graag buiten? Het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
8: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
11: Ah.
10: Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
15: Hey Niels.
16: Hey Mooi.
15: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
16: Klopt.
15: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
16: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
15: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
16: Zeker te weten.
15: En kijk op nieuwslubbers.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB, en gaan!
18: Bij Shop Second Hand Shop en Meubelstore.
19: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Shop in Drouwenermond.
18: Je vindt jouw stijl bij John.
20: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only

0: het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
4: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
6: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie duidt ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zal kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Een Griekse man is in Groot-Brittannië aangeklaagd voor spionage voor vermoedelijk de Iraanse geheime dienst. Volgens de Britse politie hield hij een journalist van de Iraans-kritische nieuwszender in Londen in de gaten. De arrestatie volgt op meerdere onderzoeken naar mogelijke Iraanse spionage en beïnvloeding in het Verenigd Koninkrijk. De man woont in Duitsland en werd eerder deze maand opgepakt. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur

0: zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
1: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
0: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, mijn jou.
2: Mulders Meubeldorp.
0: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
12: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
13: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
20: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
21: Het hele weekend. Non-stop hits. Hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zou kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: Wij maken geen hits, wij draaien ze. Hits, dat is radio.
1: Jongen, laat die fles nu staan. Het is nu wel genoeg.

ze het zelf wel eens kan zijn. Zij pakt nu haar koffers, als je thuis komt is ze weg.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat's radio.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hits, das Radio.

0: it's a beautiful day.
1: Dit is Hits. Das Radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. En wie goedkoop met het trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Het

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: where we come from.
1: No idea where we come from.
0: And if you are ever in the neighborhood,
1: als nou eens een keer in de buurt bent,
0: maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je wel uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoef net benauwd te zijn.
0: As long as you are nice to us,
1: zolang dat je een beetje normaal doet,
0: we are going to be nice to you.
1: Slaan je mek net voor de hassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, Nederland.
0: And I

0: wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.